0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. Het wandtapijt van Bayeux is zeer licht beschadigd geraakt tijdens de overbrenging van Frankrijk naar Londen. Bij een grondige inspectie door verschillende deskundigen werd vastgesteld dat er een scheurtje is in 2 draden die door het tapijt lopen. Het tapijt is het komende jaar te zien in het British Museum in Londen. Experts waren bezorgd over onomkeerbare schade, maar dat blijkt dus goed mee te vallen. Het tapijt keert in de zomer van volgend jaar terug naar Normandië, waar het dan een restauratie zal ondergaan die ook al meerdere malen is uitgesteld. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn doelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snikoer ook in de 1e ronde. Dus zij gaan naar de 2e ronde. En in het voetbal is Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken van Brugge was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
3: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
2: Dankzij de zege gaat de club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. De club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En dit en volgend weekend is er hinder op de E314 van Aarschot naar Lummen. Wegen en verkeer gaat nieuw asfalt leggen tussen de op- en afritten van Aarschot en Tiltwingen over een traject van zo'n 3 kilometer. Het verkeer naar Limburg moet er over 1 rijstrook en er is een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Vannacht wolken, wat lichte regen. Later vannacht klaart het op en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Beer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Beer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft gewoon open. Hackers hebben meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze hebben gestolen van de stad Berlijn. De stad wou het gevraagde losgeld, zo'n 2 miljoen euro, niet betalen. De gestolen data werden door de hackers na het verstrijken van de deadline vrijgegeven op het darknet. Het gaat om ongeveer 1,4 miljoen bestanden, onder andere personeelsdossiers, loonbrieven, maar ook vertrouwelijke documenten uit parlementscommissies en kwetsbaarheidsanalyses van de drinkwatervoorziening in Berlijn. Een door nazi's gestolen schilderij wordt teruggegeven aan een erfgenaam van een Joodse kunstverzamelaar. Dat is overeengekomen in een schikking en bekrachtigd door een Argentijnse rechter. Het schilderij, genaamd Damesportret, gemaakt door de schilder Giuseppe Vittori Ghislandi, dook vorig jaar op toen Nederlandse journalisten het werk zagen hangen op foto's van een IMO-advertentie op een Argentijnse makelaarssite. De woning in kwestie was van erfgenamen van een nazi die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken meenam op zijn vlucht naar Argentinië. Om de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur. Vannacht wat wolken en lichte regen. Later vannacht klaart het op, minimaal rond 16 graden. We krijgen een bewolkte dag, wisselend bewolkt, soms opklaringen, overwegend droog. En ook maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Er is 4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoogvenen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die wel toegankelijk zijn. Intussen blijven brandweerploegen uit 3 Waalse provincies nog nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden ook drones van de civiele bescherming ingezet in de Hoogvenen. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over de zaak. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en ook voor navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg een warm welkom van het Lommelse publiek en daar was hij blij om.
3: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
2: En dankzij de zege van Club Brugge staat de ploeg mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En de overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eiste onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de competitiewedstrijd van vanavond op Standaard bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en ook betaald hebben, nu gestraft. Vannacht nog wat wolken, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, maar meestal wel droog, met maxima tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag krijgen we dan kans op een bui en zachte maxima tot 25 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze. Het
2: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft wel gewoon open. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van het land. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. En in Bolivia zijn zeker 2 mensen omgekomen bij een explosie aan een legerbasis. Die ontploffing gebeurde in de regio La Paz in het westen van het land. Volgens de politie lag er op die plek ook vuurwerk opgeslagen. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn ook 59 gewonden en 7 mensen zijn nog vermist. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel gisteravond. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten. En aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
2: Dankzij de zege gaat de club voorlopig wel mee aan de leiding in het klassement. Met 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog natuurlijk. Lommel blijft 8e. Het is helder, minimaal rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, overwegend droog met maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui. En maximaal zondag tot 25 graden. Fijne ochtend nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Het is 6:00. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd al begin augustus ingediend bij de politie en ondertussen is het aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt op dit ogenblik een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
3: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
2: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropvlakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreeks van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
4: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren, maar het was redelijk kort bij elkaar.
2: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog, wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima van 18 tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een buitje hier en daar. Morgen halen we 25 graden, maandag wordt dat 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen, zoals we al in Luiven zijn, zei Siske.

0: tijdloze.
1: Het is 7:00. Goedemorgen.
2: Het is 7:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders. Ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
2: Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het gaat om een premie die al was aangekondigd 3 jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Gené wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parquet van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
4: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
2: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
5: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken, ja.
2: Dankzij deze zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze. Niet.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
1: Check. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
9: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant. Niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour. Ook op zondag. Carrefour.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
10: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor 522 euro. Mediamarkt.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: Goed als nieuw. De tijdloze.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen.
2: Veel voetbalclubs in Vlaanderen werken met wachtlijsten. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
2: Vooral in de steden staan vaak honderden kinderen en jongeren op een wachtlijst. Dat is ook het geval bij de voetbalclub van Kesselo bij Leuven, zegt de jeugdvoorzitter Tom van Tienen.
4: Vandaag stonden we op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen nog zijn komen testen, die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
2: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. Sport. In het voetbal heeft Club Brugge met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van de Lommelse supporters.
5: Ik heb ervan genoten. Zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven. Dus dan mag het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan.
2: Dankzij deze overwinning staat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Bert Sterks geeft een overzicht van de avond.
6: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
2: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar ze herpakten zich en wonnen uiteindelijk met een 89-75. Morgen speelt de Cats hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag zelfs 28 graden.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Niet kapot te krijgen.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1999. Het is 13 februari in het Golden Year 1999. En kijk wie daar plots weer helemaal bovenaan de hitparade staat. Blondie. Na maar liefst 17 jaar stilte maakt de band een comeback met Maria. En die single schiet in Groot-Brittannië meteen door naar nummer 1. En daarmee schrijft Blondie zelfs geschiedenis. Het is de eerste band die in de 3-op-1 volgende decennia de top van de Britse hitparade bereikt. Ook het comeback-album No Exit haalt goud. En daarna trekt Blondie opnieuw de wereld rond. Met op die tour trouwens ook een halte bij ons in Vorst Nationaal. Maar eerst die grote comeback-hit dus, Blondie met Maria.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 1999.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh Lidl, op wie kan ik rekenen?
7: Lidl, dat kan tellen.
8: De tijdloze.
9: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
10: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
9: Elke weekdag dus, hè.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: De tijdloze.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen.
5: Veel jongeren moeten lang wachten als ze zich willen aansluiten bij een voetbalclub. 1 op de 3 voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen, bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
6: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
5: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is ook nog geen verdachte. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije jaren is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
7: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
5: Sport in het voetbal heeft Club Brugge gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de overwinning, maar hij beseft dat Club beter kan.
8: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
5: Dankzij deze overwinning staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is in Brussel de 50ste editie van de Memorial van Damme van start gegaan. Er werden verschillende meetingrecords gebroken. De beste prestaties ooit op de Memorial in een bepaalde discipline. Dat vertelt Bert Sterks.
9: De Griek Karalis zorgde voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
5: Polstok-springer Mondo Duplantis was er niet bij. Hij haakte last minute af door een lichte blessure. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag halen we tot 28 graden.
4: De tijdloze jaren 90.
0: Stefan Akkermans.
10: Goedemorgen, na een hete zomer zijn we opnieuw elke zaterdag met de tijdloze jaren 90 tot 12 uur en we starten in schoonheid met R.E.M. en Man on the Moon. De instrumentale demo heette oorspronkelijk C2D Slide, een technische beschrijving van een gitaargreep, niet bepaald een veelbelovende werktitel, maar Michael Stipe schreef de tekst pas op de allerlaatste dag van de opnames, nadat de producer hem onder druk had gezet. Het nummer had het album bijna niet gehaald. Ik zeg wel bijna. Je bent meer dan welkom.
0: De tijdloze. De tijdloze. De tijdloze jaren 90.

R.E.M. en Man on the Moon. Hier is Joan Osborne en One of Us. En dan zitten we in 1995. Een vraag als uitgangspunt. Wat als God gewoon iemand was op de bus? Geen antwoord, alleen de vraag. Dat is voldoende gebleken voor een wereldhit. De muziekpers was verdeeld. Te simpel, te commercieel, te religieus, niet religieus genoeg. Osborne trok zich weinig van aan. Ze had op dat moment al jaren in de New Yorkse blues scene gewerkt. En wist dat critici zelden de plaat kochten. One of Us bleef het enige nummer dat de meeste mensen van haar kennen. En de vraag bleef dan ook onbeantwoord. En dat is waarschijnlijk geen toeval. Joan Osborne, One of Us.

Als je nu pas bij bent, dit zijn de tijdloze jaren 90 tot 12 uur met de groeten nu van Will Smith en Miami. Het laatste concert vandaag van Hooverphonic met Gijke en Dremont op de Vredesfeesten in Sint-Niklaas. Dan kan je dit uitgebreid nog een keer meepikken.

Vanavond dus in de Sint-Niklaas, Hoeverphonic en Eden. En dit zijn Sundays en Can't Be Sure. En dan zitten we op de rand van de jaren 90, hun debuutsingle opgenomen voordat ze een album hadden. Wheeler en David Gavarin hadden elkaar ontmoet aan de Universiteit van Bristol. Begonnen nummers te schrijven zonder bijzondere plannen en gaven hun eerste concert in augustus, eind jaren 80, in een klein zaaltje. En toevallig zaten er die avond drie muziekjournalisten in de zaal en ze waren er voor de hoofdact, maar schreven uiteindelijk over de Sundays. En dat leidde tot een biedingenoorlog tussen platenmaatschappijen. Can't Be Sure belandde in de Britse charts, werd uitgeroepen tot een van de beste singles en bracht er een deal met Rough Trade. De Sundays heeft daarna drie albums gemaakt en is gewoon gestopt.

0: Dat waren de Sundays. En zometeen het hoofd van commerce, domestiek en leverancier. In 1998, drie mannen uit Isaham die rapten in het West-Vlaams. Een taal die tot dan toe vrijwel niemand in de Belgische muziekwereld had durven gebruiken. Het was de eerste single van het debuutalbum en veroorzaakte een kleine revolutie. Een rapgroep in dialect, dat was nu eenmaal ongezien.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: De tijdloze jaren 90.
5: Berichtje aan al de rappers van heel België. Hoe probeert...
6: Ah,

Golf en Commerce, domestiek en leverancier. En hier is The Beloved en Sweet Harmony. Dan zitten we in 1993. Het nummer werd in diverse Europese landen gebruikt als promotie voor het tweede seizoen van Melrose Place, wat in 93 een artistiek hoogtepunt was, maar commercieel gezien een uitstekende beslissing. Sweet Harmony haalde de top 10 in het Verenigd Koninkrijk en het bleef hun grootste hit.

0: Het volledige interview kan je dus meepikken op VRT Max bij de Tijdloze. Charles en Eddie zometeen en Would I Lie to You. En dan zitten we in 1992. Een nummer dat klinkt alsof het 30 jaar eerder had kunnen uitkomen. En niemand die dat erg vond. In een jaar waarin grunge en hip-hop de agenda bepaalden, maakten twee mannen die elkaar in een New Yorkse bar hadden ontmoet een soulballade zonder enig gevoel voor tijdsgeest. En dat was precies waarom het werkte. Zometeen.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
5: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Meer tijd met je vrienden nodig?
7: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
8: Ching ching!
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: De Tijdloze.
10: De Tijdloze jaren 90.

Charles and Eddie en Would I Lie to You gaan naar 1997 met Deepish Mode en It's No Good. Martin Gore schreef het tijdens een pauze van 3 maanden in de opnames. Hij had een demo klaar en twijfelde of het niet te commercieel klonk voor Deepish Mode. Maar een vriend overtuigde hem het toch te gebruiken. Gore had gelijk dat het commercieel klonk. En zijn vriend had gelijk dat het goed was.

Cream en Rocks. We gaan naar 1990 met Trucken en Keks en met Hart en Ziel. Het nummer bestond als foto voor het als nummer bestond. Want fotograaf Erwin Olaf, later wereldberoemd, maar toen nog niet, maakte een portret van Joop van Brenkelen. Een Rotterdamse Elvis-imitator. En Rick de Leeuw zag de foto, voelde mededogen met de man die zijn hoogtepunt al ver achter zich had en schreef het nummer pas daarna. De tekst opent dus met een directe verwijzing naar Blues Red Shoes. 1 voor het geld, 2 voor de show. Als eerbetoon aan Elvis Presley zelf. Trucken en Keks. Ja.

0: zometeen nog meer jaren 90 met Noordkaap, Lemonheads, Edwin Collins, maar ook in Spal Carpets en Oasis.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje, zeker.
5: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
4: Oh, maar kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: De tijdloze.
1: Het is 10:00. Goedemorgen.
8: Onthaalouders kunnen een extra premie krijgen. Vanaf midden september kunnen ze een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fel gedaald, zegt ze.
9: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind.
8: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in grotere steden is het probleem groot, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
10: We zien vanzelfsprekend in grootstedelijke contexten, we denken daarbij vooral aan Antwerpen, Gent, maar ook nog andere centrumsteden, dat die wachtlijsten daar nog veel meer voorkomen dan pakweg wat meer op het platteland. Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken en anderzijds aan een gebrek aan speelruimte.
8: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond bij een raketaanval. De aanval komt net op het moment dat Oekraïne zijn militairen heeft bevolen de gevechten tijdelijk te stoppen tot dinsdag. De Oekraïnse president Zelensky zei ook dat er geen luchtaanvallen op Rusland zullen worden uitgevoerd, omdat Amerikaanse onderhandelaars zowel naar Rusland als naar Oekraïne reizen om de gesprekken weer op te starten die een einde moeten maken aan de oorlog. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden dan. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we tot 28 graden.
7: De tijdloze jaren 90.
1: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, dit zijn jouw tijdloze jaren 90 tot 12 uur met nu Noordkaap en Arme Joe. Dan zitten we in 1993. Het jaar van de witte mars in wording van Marc Dutroux, die nog niemand kende. Van een Vlaanderen dat zichzelf opnieuw aan het uitvinden was. Maar Noordkaap deed daar niet aan mee. Hier is Arme Joe.
1: De tijdloze.
7: De tijdloze.
1: De tijdloze jaren 90.

De tijdloze jaren 90 met Noordkaap en Arme Joe. Nu vrijdag 11 september kan je tijdloze tickets winnen bij Joris Sessels in de ochtend met tickets voor Slow Pilot playing Jeff Buckley. Sisters of Mercy, jawel, Bryan Adams, maar ook Lemonheads.

Sound of the Police. Edwin Collins dan maar met The Girl Like You in 94. Collins die bouwde de studio thuis, letterlijk in zijn eigen huis, nadat zijn label hem had laten vallen. De gitaar heeft begonnen als een verwijzing naar de Sex Pistols Holidays in the Sun, waarna zijn geluidstechnicus door een sampler joeg tot het klonk alsof iemand in een gitaar praat. De vibrafoon werd bespeeld door Paul Cook, de drummer van de Sex Pistols. En Collins noemt het een nummer over een mythisch meisje, niet over een echte persoon, maar dat gelooft niemand natuurlijk, maar hij houdt het vol.

Edwin Collins and a girl like you. Hier zijn Inspiral Carpets and this is how it feels. En de band had op dat moment Noel Gallagher in dienst als roadie. Stel je voor, Gallagher showde hun apparatuur, keek toe en leerde. En 2 jaar later stond hij op het podium naast de band als tourgitarist. En 5 jaar later was hij groter dan iedereen die ooit een versterker had gedragen, denk ik.

0: 62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! De tijdloze jaren 90.

Björk natuurlijk met Human Behavior. Je kan je zo uitpikken. En dan is de beurt aan Mick Jagger's Sweet Thing in 93. Geproduceerd door Rick Rubin. De man die ook met Johnny Cash, Beastie Boys en Red Hot Chili Peppers had gewerkt. Die Jagger overtuigde om de synthesizers achterwege te laten. En terug te gaan naar gitaren. Rubin deed dat soort dingen. Jagger was op dat moment 50 jaar oud en zei in een interview: ik ben niet hier om serieus genomen te worden. Sweet Thing was het laatste nummer dat voor het album werd opgenomen. Gendam!

0: My Name Is. En zometeen voornaam Blans en WhatsApp. Linda Parrish geeft het op een ochtend nadat ze huilend op haar trap had gezeten. Ze was boos, gefrustreerd, had het gevoel dat er niets veranderde, terwijl ze toch haar best deed. En ze pakte een gitaar, schreef het nummer en was er niet over te spreken. Het is simpel, terecht voor zijn raap, maar de band vond het geweldig. Het werd hun enige hit. Zometeen.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u ga ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Allee, ja, ik kook er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
13: De tijdloze jaren 90.

Vornaam Blunts en WhatsApp. Freddie Mercury, 80 jaar zou hij vandaag geworden zijn. Geboren op 5 september 1946 in Zanzibar en overleed op 24 november 1991. 45 jaar oud, één dag nadat hij publiekelijk had bevestigd dat hij HIV positief was. En die timing was geen toeval. Hij wachtte tot hij zeker wist dat het einde nabij was voor hij het zei. Dat zegt alles over hoe hij leefde. Hoe hij leefde op zijn eigen voorwaarden, helemaal tot het einde.

Oh yeah, Arrested Development and People Every Day. En dit is Moby nog een keer met Raining Again. Moby omschreef het zelf als een nummer over een relatie die instort, terwijl de wereld tegelijk instort. Op de voorgrond een relatie die afbrokkelt, op de achtergrond de wereld. Ja, dat is een beetje de mise-en-scène die wellicht had meegekregen van zijn overtuigingen als christen en veganist. Maar laten we het vooral niet vragen. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed.

0: zometeen nog meer. Jaren 90 met The Lovers, Serge Gainsbourg, Seal, maar ook Aerosmith en Soundgarden. Zometeen.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De tijdloze.
4: Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Er is een dode gevallen bij een zware woningbrand. In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen aan de woning, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
6: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kind buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
5: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt journaliste Joanie de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
7: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
5: In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder een oordeel van de jury. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Maar niet alle juryleden waren het dus met elkaar eens, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
8: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten.
5: En als dat niet lukt, komt er waarschijnlijk een nieuw proces met een nieuwe jury. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken en temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden. Maandag halen we tot 28 graden.
3: De tijdloze jaren 90.
4: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog een uur tijdloze jaren 90. Met nu de Levelers en Liberty Song. 1992, Brighton, folkpunk, violen en politiek. Een combinatie die de meeste Britse platenlabels in 91 liever hadden vermeden. De Levelers trokken zich daar weinig van aan. Liberty Song stond op Leveling the Land. Het album dat hen definitief op de kaart zette.
4: De tijdloze jaren 90.

it's a me. Lovelorus en Liberty Song. En dan Serge Gainsbourg en Requiem pour un con in 91, de remix. Want het origineel dateert van 1968. Filmmuziek voor Le Pacha met Jean Gabin. De Franse radio verbood het meteen wegens obscene teksten. En Gabin was woedend, niet over de censuur, maar over het feit dat zijn film erdoor werd beschadigd. En hij belde de minister van Binnenlandse Zaken persoonlijk op. Daarna belde hij Gainsbourg en fluisterde: maak je niet te veel zorgen. In 1991 verscheen de remix uitgebracht op 27 december 1990 als testpersing, officieel in maart 91. En Gainsbourg overleed op 2 maart 91. Exact tussen die twee data heeft de officiële release niet meer meegemaakt. Maar goed, dat past bij hem. 1, 2, 3, shake. It's okay.

Ja, dat was Cedar. En dit is David Gray en Babylon in 1998. Het jaar waarin Google werd opgericht, Monica Lewinsky het nieuws domineerde en een Brit in zijn flat in Londen een album opnam dat niemand wilde uitbrengen. Gray had al 3 platen gemaakt voor labels die hem daarna lieten vallen. En dit was zijn laatste poging. Als het niet werkte, stopte hij. Het werkte. Niet meteen, niet overal, maar het werkte. Babylon is het nummer dat het tij keerde. Eerst in Ierland en daarna overal.

blijft een fantastische song. Babylon van David Gray. En hier is Seal and Crazy in 91. Het jaar van de Golfoorlog, van de val van de Sovjet-Unie, van Nirvana die alles op zijn kop zette. En ergens in dat tumult verscheen een nummer over het aanvaarden van wie je bent. Niet als politiek statement, niet als manifest, gewoon als vaststelling. En de tekst bevat de zin: we're gonna survive unless we get a little crazy. In 91 klonk dat als een conclusie over de staat van de wereld, nu ook nog, eerlijk gezegd. Crazy verkocht miljoenen exemplaren zonder ooit te klinken alsof het voor de massa was gemaakt.

0: bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: De tijdloze jaren 90.

0: De tijdloze jaren 90 met Aerosmith en Crying. De tijdloze. Billy Corgan van Smashing Pumpkins, die speelt met een orkest en koor nummers uit de 90s classic Melancholy and the Infinite Sadness. Gisteren was dat in de Bosaard en morgen in de middag en avond in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En luisteraar Eloïse de Bruin was er gisteren bij in de Bosaard. Dag Eloïse, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Ik was erbij, ja.
0: En hoe was het?
1: Cool. Totaal geen... Je mocht niet gaan met verwachtingen voor, om gitaren te horen. Het was echt wel geen rockconcert zoals je normaal bij Smashing Pumpkins zou verwachten. Het was een gigantisch orkest. Eigenlijk was het podium zelfs iets te klein, had ik het gevoel.
0: Ja.
1: Maar de dirigent stond echt op een vierkante meter te dirigeren. En ik dacht, waar gaat Billy nog staan?
0: Ja, waar stond hij dan? Zo in een hoekje? In een hoekje dan stond hij daar dan. Hè?
1: Ja, toch, die kwam toch nog vooraan staan. En die stond echt op een halve meter van de eerste rij. Echt vlakbij. Ik denk dat je, ja, dat je de speekseldruppels kon voelen van voor.
0: Zeg, waar heb je het meest van genoten eigenlijk?
1: Ik vond dat Tonight Tonight het beste weg kwam met wat orkest. Dat was het mooiste, vond ik.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond het ook wel cool bij A Bullet with Butterfly Wings. Normaal begint dat met de iconische zin. Uh-huh. Dan de gitaarlijn. Maar nu was het dus het orkest dat zo heel droog, lichtelijk, ironisch zei. The World is a Vampire. En dan strijkers die dat erbij kwamen. Dus totaal anders.
0: Uh-huh.
1: Maar je moest er eigenlijk bij zijn om het te begrijpen of zo. Het was helemaal anders, maar wel cool.
0: Ja, cool zeg je, maar klopt die setting wel zo, Billy, met een orkest en een koor?
1: Oh, het is wennen, maar ja, ik kom er wel mee weg, omdat zijn stem is echt nog zoals vroeger. Zoals op de plaats dat ik me herinner.
0: Ja.
1: Maar hij heeft wel zo'n vibrato in zijn stem. En dat komt wel, dat past wel goed bij dat orkest of zo. Dus het is totaal anders, maar het werkt wel. Surprisingly.
0: Goed, we hebben iets gemist dus.
1: Ja, toch wel. Ja. Ik ben blij dat ik erbij was. Het was echt iets anders. En ons papa is echt een punker en een grote fan ook van Smashing Pumpkins. Dus totaal niet voor het orkest. En hij zei achteraf, ik vond het echt goed. En hij zou daar niet over liegen, dus hij meent dat wel.
0: Oké, fijn. Vader en dochter momentje gisteren dan in de Bosaar.
1: Ja,
0: morgen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, als je het geluk hebt tenminste, net zoals Eloïse. Maak er nog een fijne ochtend van, Eloïse. Bedankt, hè.
1: Ja,

De tijdloze jaren 90.

Dat was De La Soul. En hier is Genesis nog een keer met I Can Dance uit 91. Drie mannen die in de jaren 70 progressieve rock maakten met conceptuele albums. En in 91 een nummer uitbrachten over mannen die er niet in slagen cool te zijn. Dat is ofwel een grote val ofwel een grote sprong, afhankelijk van hoe je naar kijkt natuurlijk. De video parodieert modeadvertenties zo nauwkeurig dat je even vergeet dat het een grap is. Collins kijkt recht in de camera met gezicht van iemand die weet dat hij de meest bekeken man op aarde is en er niets aan wil doen. Genesis.

0: Tja, ieder zijn hobby op zaterdagvoormiddag natuurlijk. I touch myself. En zometeen Soundgarden en Black Hole Sun. Chris Cornell schreef het in 15 minuten. Rijdend in zijn auto en had de melodie in zijn hoofd. Parkeerde, schreef de tekst en reed verder. Cornell wilde beelden die een gevoel oproepen zonder een verhaal te vertellen. Dat gevoel is ongemak, verveling en dreiging tegelijk. Wat in 94 klinkt als een beschrijving van een doorsnee voorstad. Zometeen.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten erop.
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: De tijdloze.

Dankjewel, Soundgarden en Black Hole Sun. Nu vrijdag 11 september kan je tijdloze tickets winnen bij Joris Hessels in de ochtend. Met tickets voor onder andere Sisters of Mercy zie ik hier Bryan Adams, Lemonheads, maar ook Slow Pilot, Playing Jeff Buckley.

Dankjewel Alanis Morissette. En dan President of the United States of America met Peaches in 1996. Dat is het jaar waarin de Spice Girls arriveerden. Dolly, het schaap werd gekloond en ergens in Seattle drie mannen besloten dat een nummer over perziken die in een boom hangen evenveel aandacht verdient als al het voorgaande. En ze hadden gelijk, er is geen verhaal, er zijn alleen perziken.

0: Ja, dit waren jullie tijdloze jaren 90. Volgende zaterdag om 9 uur een verse lading. Geniet van je weekend en blijf vooral hier plakken.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. De tijdloze.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Een slachtoffer van phishing sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk. Dat vertelt Nina Verhagen.
5: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net om dat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
4: In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. De natuurbrand die sinds gisterenmiddag woedt in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweermensen aan de slag en er worden ook blusvliegtuigen en een helikopter ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt Joanie de Rijke, die deze week nog in Oekraïne was.
6: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
4: En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermisten levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp wel gestegen tot meer dan 1300. En meer dan 5600 mensen blijven vermist. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken, hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we 28 graden.
7: Met de paplepel.
3: De tijdloze.
7: De tijdloze.
3: Met de paplepel.

0: Hallo, ik ben Ona en ik kies Fast Car van Tracy Chapman, omdat mijn ouders die cd hebben, de originele nog, en ze hebben die aan mij gegeven als erfenis al op voorhand.
1: De tijdloze.

En een lied dat mij door mijn ouders is meegegeven is Dirty Work van Steely Dan. Dat stond altijd vroeger op in de auto als wij op reis gingen. Dat waren altijd lijstjes van mijn papa die ook nooit veranderden. Dat is nu nog altijd hetzelfde. En ik vind dat echt een supermooi lied. Ik vind dat ook leuk om mee te zingen. Dat mocht wel niet van mijn papa. Het moest echt helemaal stil zijn, zodat hij puur de muziek kon luisteren. Maar dat is toch eentje dat mij is bijgebleven. De tijdloze.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: De tijdloze.
6: Met de paplepel.
7: Hallo, ik ben Lino Specht. En het nummer dat ik van mijn ouders heb leren kennen is J'aime la vie van Sandra Kim. Dat komt omdat mijn mama dat in de lagere school heeft ze dat moeten zingen. Vandaar is dat liedje zo vaak afgespeeld geweest en dan ken ik dat ook van buiten.

0: Hallo, ik ben Jana en Arno zijn muziek is mij met de paplepel meegegeven. Mijn papa is mega harde Arno-fan, dus Ola Lala stond elke dag door de boxen te brullen.
1: De tijdlozen.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Krevel.
4: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Medi-market.
3: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De tijdloze.
8: Met de paplepel.
9: Ik ben Milo, qua liedje pak ik Pump Up The Jam. Ik luister er al van kinds af aan naar met mijn vader in de auto en ik raak het niet snel beu.
10: De tijdloze.

0: lieve schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Meer tijd voor jezelf nodig?
3: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
3: Even helemaal niks.
2: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. De tijdloze.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag.
7: Een phishingslachtoffer sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus. Dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk, dat vertelt Nina Verhagen.
8: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
7: In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Een groep van een honderdtal gemaskerde mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegankelijk te krijgen. De veerboten varen, maar met veel vertraging. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw twee vermiste levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er twee Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de doden tol van de ramp gestegen tot meer dan 1300 en meer dan 5600 mensen blijven vermist. Sport, het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaard voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de tussenkomst, of de komst liever, van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
9: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, van de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
7: Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken. Hier en daar kans op een lokale bui en dan tot 28 graden.
5: De tijdloze.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Hey, ik ben
2: David.
1: En ik ben Stefan van Soulwax. En je luistert naar de tijd.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
2: Ja, morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
1: Oh, maar kijk eens, ja, aan. Ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
7: Het effect voel je direct.
6: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
10: De tijdloze. Lekker als dat ze in Brussel zeggen, het is niet kapot te kragen.

0: Golden Years. 1999.
1: Deze week staat op de tijdloze het Golden Year 1999 centraal. En dat is het jaar waarin het Londense duo Basement Jaxx de plaat Remedy uitbrengt. En plots klinkt house een pak kleurrijker. Felix Buxton en Simon Radcliffe die gooien house, disco, funk, Latin en pop vrolijk bij elkaar en maken een plaat waarop werkelijk alles lijkt te bewegen. Red Alert, Rendezvous, Jump and Shout, Bingo Bango, de ene single na de andere. En zo verhuist Basement Jaxx in geen tijd van de clubs naar de grote festivalweides.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1999. Oh, yeah.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten erop.
9: C-c-bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Meer tijd met je kinderen nodig?
17: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
18: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
19: Nog een keer, nog een keer!
18: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
20: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
21: De tijdloze.
22: Het is 2:00. Goedemiddag.
23: Antwerp-supporters zijn straks toch welkom in Luik. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van Antwerp-fans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
24: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, van de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
23: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen dus hebben opgeheven. sport. Het is definitief dat Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen ook droog en vrij zonnig en met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we temperaturen tot 28 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1999. A little bit of Monica in my life. En de rest zingt iedereen vanzelf mee. Lou Bega staat in juli 1999 zes weken op één in België met Mambo No. 5. En het strafste, de basis van het nummer is al een halve eeuw oud. Bega gebruikt een instrumentaal nummer van de Cubaanse bandleider Pérez Prado uit 1949. Hij zet er dan zijn eigen tekst bovenop en surft perfect mee op de Latin-gekte van eind jaren 90. Denk aan Ricky Martin, Enrique Iglesias en plots dus ook een Duitser met Mambo No. 5.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1999.

0: van.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: De tijdloze.
11: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
12: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
11: Elke weekdag dus, hè.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
11: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: De tijdloze.
15: Het is 3:00. Goedemiddag.
16: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt-het-vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. En intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer 2 vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
17: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
18: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
19: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij de mei.
20: En vanuit Deinze krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven, speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
16: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig is. Zou blijken. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. Amerikaans president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en wat opklaringen, temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig en wat hoge wolken tot 24 graden dan. En maandag zon, wolken, hier en daar een lokale bui en dan tot 28 graden.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
12: Carrefour. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes? Wakko.
13: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
15: De tijdloze
16: Golden Years.

to do. Lay right

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
6: Het effect voel je direct.
5: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
9: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: De tijdloze. Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Want we gaan weer terug naar

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti Bolognese. Ons varkens en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
10: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
10: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
10: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemiddag.
12: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag heeft de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens gevuld met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. De vrijwilligers willen helpen waar het kan, want zowel Oekraïnse als Russische burgers lijden onder deze oorlog, zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
13: Alle twee bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk dat het niet stopt en we kunnen weinig aan doen. Wat mij iets doet, is de dankbaarheid van iemand van hier te zien. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. Hè? En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten die zullen daardoor weten dat ze niet vergeten zijn.
12: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen de vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als "De aardappel is ook een vreemdeling". Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog en stapelwolken. Steeds meer opklaringen wel. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden dan. Maandag zon, wolken, hier en daar kans op een lokale bui. En dan tot 28 graden.
11: De tijdloze. Niet.

0: Attention, this is Kurt from Nirvana.
1: De tijdloze.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko?
6: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
7: Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Rijd wat, steeds verrassend, altijd verdelen.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1999.
2: In het Golden Year 1999 staat punk plots gewoon helemaal bovenaan de hitparade. The Offspring voert 4 weken lang de ultratop aan met Pretty Fly for a White Guy. Een heerlijk sarcastisch nummer over zo'n jongen die heel hard probeert om cool te zijn. De juiste woorden, de juiste kleren, de juiste attitude. Maar bij hem is het allemaal één grote pose. En de videoclip die doet er nog een flinke schep bovenop. Kleurrijk, absurd en heerlijk over de top. MTV draait hem grijs. Je kon er in 1999 dan ook niet naast kijken. Dit is The Offspring.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1999.
3: Sonntag, lieben, glauben, globen.

0: zomer bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
0: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
15: De tijdloze.
16: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
17: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
16: Elke weekdag dus, hè.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
10: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
9: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
10: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
9: Oh, maar kijk eens aan.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: De tijdloze.
13: Het is 5:00. Goedemiddag.
14: Er komt een tijdelijk staakt het vuren in Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn op dit moment in Moskou om er met Poetin te praten over een plan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne. En dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Triot, die ter plaatse is.
15: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
14: Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
16: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
17: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
18: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis buiten mij.
19: En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming. Bijvoorbeeld bij loopgraven, speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè.
14: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als de aardappel is ook een vreemdeling. Morgen vindt in Sachsen-Anhalt een deelstaatverkiezing plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt een grote kans om die te winnen. En in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. Sport in het voetbal speelt Charleroi tegen Union. Charleroi is op dit moment de verrassende leider in het klassement. En Union staat 4e. Hermien van Beveren, hoe doen ze het?
20: Ja, de match ontgoochelt voorlopig niet met een 2-2 stand bij het begin van de tweede helft. Union kwam eerst op voorsprong met wat hulp van Charleroi-doelman Conné. Maar Charleroi was niet aangeslagen. Na een mooie aanval in 1 tijd maakte een Mbemba gelijk. En even later eenzelfde soort aanval, nu van op links met dit keer Vloeken als eindstand. tankstation en 1-2. Maar Union telde voor deze match nog maar één tegengoal, maar de Brusselaars reageerden op hun beurt. Weer via Zorgan met een gekruist schot maakte de ex-Charleroi-speler er 2-2 van. Zowel Charleroi als Union verloren dit seizoen nog niet. Afwachten of er in de tweede helft nog een winnaar uit de bus komt.
14: Dankjewel, Hermien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minima van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan. De tijdloze. Nika.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Lotto is op zoek naar voeten.
7: Hé? Voeten?
6: Die graag op grote voet leven.
7: Graag.
8: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
6: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
9: C'est bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 70.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust en alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. De tijdloze.
0: Het is 6:00. Goedenavond.
3: Er komt een tijdelijke gevechtspauze in Kiev. Dat heeft de Russische president Poetin aangekondigd. Vanaf middernacht mag het Russische leger 3 dagen lang geen aanvallen meer uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die aankondiging naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner, die op dit moment in Moskou zijn. Zij komen er praten over een plan om de oorlog te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
4: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
3: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen en daar zijn de betogers niet blij mee, zegt Jeroen Rijgaard die ter plaatse is.
5: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook de holibiebeweging.
6: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
5: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch. En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
3: En ook in Duitsland, in het oosten van het land, zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitscabines. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48 die bekend staat als klimaatextremist wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En sport in het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Beveren, het was een echte topwedstrijd.
7: Ja, toch wel. Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Koné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Ploeken nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde Union met net voor rust de gelijkmaker van Zorkan, meteen na de pauze van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk strapte nog op de lat. Maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3. En Havenaar kopte nog op de eigen lat. Maar het bleef dus 2-3. En inderdaad, Union is zo de nieuwe leider.
3: Dankjewel, Hermien. En in het wielrennen heeft de Duitser Marco Brenner de 14e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Bij de favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. Het weer vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze dansen.
8: Er zijn nog heerlijke tradities en één ervan is dat de zaterdagavond zich perfect leent om een dansje te placeren. En hoe kan je dat beter dan met de tijdloze dansen en de platen van DJ 44? Robin komt eraan, Ram Jam, Japan, Hold the Marvelettes, Daft Punk. Maar eerst de King of Pop en dat is nog altijd Michael Jackson. I Wanna Be Starting Something.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
6: De tijdloze dansant.
7: De tijdloze dansant.
6: De tijdloze.
8: Seduce that girl there.

0: De Tijdloze.
1: Het is 7:00. Goedenavond.
2: Het is 7:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Over die gesprekken komt er voorlopig geen nieuws naar buiten. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
3: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
2: De Russische president Poetin heeft wel beloofd om 3 dagen lang te stoppen met aanvallen op de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland is in meer dan 20 steden betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg kwamen vanmiddag 1000 mensen op straat tegen de AfD en Jeroen Rijgaard was erbij.
4: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
5: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
4: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
6: Mijn is verstaat niet.
4: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij. Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
2: In het voetbal heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Union middenvelder Camille van der Perre scoorde zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse en bezorgde de Brusselaars daarmee de 3 punten. Hij was achteraf dan ook erg blij.
7: Het was een hele mooie om als eerste.
8: Ja,
7: toen als een bal vertrok wist ik eigenlijk perfect geraakt, dus heel blij om het team te helpen hiermee.
2: Dankzij deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 0-2 voor Westerlo. In de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de 4e en 5e tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3:00. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
3: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
2: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De twee piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Fluke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
4: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we het met 2,5 helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
2: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden de temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die Vuelta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie, bij de start van het nieuwe politieke jaar en de start van de begrotingsbesprekingen. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt CEO Frank Peks.
3: Als de regering eraan zou aan denken om de btw te hervormen, dan moet je dit samen zien met een hervorming van het indexmechanisme. Het kan niet zijn dat factuur finaal volledig belandt bij ondernemingen. Die twee gaan hand in hand. Als je iets doet in btw, dan moet je ook even kijken naar de effecten op inflatie. En uiteindelijk die hogere inflatie zal leiden tot hogere lonen en die betalen ondernemingen. Dus die twee moeten samen bekeken worden.
2: De dodental na de schipbreuk van een ferry vorig weekend voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Vanmiddag is nog een lichaam geborgen. Er zijn nog steeds 15 opvarenden vermist. Het is nog niet duidelijk wat de ferry die op weg was naar Turkije heeft doen kapseizen. Kort na de ramp konden 237 opvarenden gered worden. Het wrak van de overzetboot ligt op de zeebodem ondertussen op een diepte van meer dan 500 meter. Sport in Brussel is de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme aan de gang. Bert Sterks, jij bent in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren was het al een topavond. Ligt het niveau vanavond ook hoog?
4: Zeker en vast, met alweer 5 meetingrecords en 3 beste wereldjaarprestaties is de tweede dag van de Memorial meer dan goed begonnen. Op de 5000 meter liep Ballew uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend ook op de 1500 meter, terwijl de Amerikaan Beth Narek zijn snelste 200 van een week geleden evenaarde in 19 seconden 62 honderdste. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van het jaar. De Belgen presteren dan weer matig. Merel Maas en Afitiam liggen al uit de hoogspringcompetitie. 1,84 meter was hun beste sprong. En straks volgt het duel op de 800 meter vrouwen tussen de Europese kampioenen Werro en Femke Broedersbol.
2: Dankjewel, Bert. En dan gaan we ook nog kort naar Luik voor de voetbalmatch tussen Standaard en Antwerp met Tom Boudeweel. En Tom, uiteindelijk ook met Antwerp supporters.
5: Ja, vandaag gehoord dat ze er toch mogen bij zijn. Dus niet in het centrum gesignaleerd, maar hier gewoon op de bezoekende tribune. En ze hebben al een geanimeerd openingskwartier gezien met één grote kans voor hun neus, voor Thibaut Somers. Maar een prima redding van de Standaarddoelman Epolo. Het is een beginfase met heel veel tempo, heel veel energie, maar voorlopig nog zonder doelpunt.
2: Ja, dankjewel Tom. In Sint-Rijden-la-Louvière staat het momenteel nog 0-0 ook. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 op het veld van KV Mechelen. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei records. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter zo'n 2000 liter per minuut nog de bodem over de bodem verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende week op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt topman Frank Peks.
3: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
2: Bij een brand tijdens een bruiloftsfeest in Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn ook heel wat gewonden. Een aantal van hen is er erg aan toe. Het vuur brak uit in een feestzaal in de stad Lingwala, niet ver van de hoofdstad Kinshasa, toen er dus een bruiloftsfeest aan de gang was. Wat het vuur veroorzaakt heeft, moet verder onderzoek aan het licht brengen. En het sportblok beginnen we met tennis, want op de US Open heeft Alexander Bloks voor een stunt gezorgd. Hij klopte zo net de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales nu op een Grand Slam toernooi. Cobolli verloor onlangs ook nog de finale van Roland Garros. In Brussel is de 2e en laatste avond van de 50e jubileumeditie van de Memorial van Damme, zo net afgelopen. Bert Sterks vanuit het Koning Boudewijn Stadion. Wat is de balans van deze 2e avond?
4: Die is goed. 3 beste wereldjaarprestaties en 8 meetingrecords. Ook de 2e avond mocht er dus zijn. Om de 5000 meter liep Balij uit Bahrein, de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat tot haar eigen verbazing op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 meter van een week geleden evenaarde in 1962. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van dit jaar. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. De Zwitserse Werro haalde het nipt voor Femke Broederspoel, die wel eens alsmaar dichterbij Werro komt. Masai Russell en Alessandro Santos maakten hun favoriete rol op de horde waar. De Belgen presteerden vanavond matig.
2: Dankjewel Bert. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Antwerpen aan de gang. Tom Bouwweel, jij volgt die wedstrijd in Luik. Hoe staat het daar?
5: Nog altijd 0-0. Er zijn al een paar kansen geweest. Een paar grote. 2 voor de thuisploeg en eentje voor Antwerp. Maar ze hebben nog niet kunnen scoren. In de eerste helft was het een gelijkopgaande beginfase. Maar dan stond daar het initiatief genomen met een aantal goede pogingen. De beste kans voor Nguyene. En de jonge Cameroener had ook een goede poging tegen de onderkant van de lat na de pauze. En voor Antwerp moeten we al helemaal teruggaan naar het begin van de wedstrijd voor die grote kans van Thibaut Somers. We wachten dus op doelpunten hier op Sclessin. Voorlopig nog altijd 0-0.
2: Dank voor de update, Tom. En ook Sint-Truiden en La Louvière spelen momenteel tegen elkaar. Daar is het 2-0 voor Sint-Truiden. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 bij KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

Big chicken tender slab.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur en heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
3: Natuurlijk persoonlijke angst, daar ik zelf Migrant bin, ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
2: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
4: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
2: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
5: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, allez, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
2: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks, temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloos.
1: Het is 1 uur, een goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en twee Amerikaanse gezanten is afgelopen na 3 uur. Dat melden Russische staatsmedia. Jared Kushner en Steve Witkoff spraken in Moskou met Poetin over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog duurt nu al meer dan 4 jaar. Het Kremlin noemt het gesprek eerlijk en constructief. Er zouden enkele ideeën besproken zijn om tot een akkoord te komen. De Amerikaanse gezanten reizen nu door naar Kiev. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En er is een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
1: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Op het WKG-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een chrono van 18 minuten en 22 seconden enkel 2 Fransen laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty-doelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales op een Grand Slam. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
4: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball and it paid off today.
1: Het weer, een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, nog warmer dan, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Closer. De tijdloze.
1: Goedenacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een grote natuurbrand. Het vuur heeft intussen een gebied van 105 hectare verwoest. De brand ontstond woensdag in de Vallée d'Aspe, in een berggebied dicht bij de grens met Spanje. Door het steile terrein heeft de brandweer het moeilijk om het vuur te blussen. Daarom wordt nu bewust extra gecontroleerde branden aangestoken op de bergkam om de vlammen geen brandstof meer te geven. Zo hopen ze het vuur trager te doen uitbreiden. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Gisteravond heeft Iran dan opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. Sport. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt nu op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
2: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan hangen met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
3: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Cougaert op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
1: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge, vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.